Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI-force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI-force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Alex Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI-force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI-force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Lex Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en persveilig. Een fotograaf is volgens persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De Jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en Persveilig. Een fotograaf is volgens Persveilig onderuitgeschopt. De organisatie spreekt ook van intimidatie, bekogelen en uitschelden. De politie staat in contact met een journalist die in het water belandde. In de Democratische Republiek Congo begint een vaccinatiecampagne tegen ebola. In de zwaarst getroffen regio's krijgen 20.000 zorgmedewerkers het Erveboe-vaccin. Dat vaccin is ontwikkeld tegen de Zaire-variant, niet tegen de huidige Bundibugyo-stam. De Wereldgezondheidsorganisatie steunt de campagne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Chinese investeerder Legend Holdings wil zijn belang van 90% in de oudste bank van Luxemburg verkopen. Volgens de Financial Times kan de bank ongeveer 2,5 miljard euro opleveren. De bank beheert ongeveer 50 miljard euro en maakte vorig jaar 210 miljoen euro netto winst. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland de parlementsverkiezingen moesten verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Gouverneur Andrei Vorobyov meldt zeker 2 doden en honderden geëvacueerden na een inslag op een groot gebouw. Zondag is de laatste stemdag. Japan en Zuid-Korea melden opnieuw een raketlancering door Noord-Korea. Japanse autoriteiten vermoeden dat het om een ballistische raket gaat. Volgens de Japanse krijgsmacht is het projectiel neergekomen. Zuid-Korea spreekt van een onbekend projectiel. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook raketten richting zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over de veiligheid van kunstmatige intelligentie, handel en belangrijke grondstoffen. Ook handelsgezant Jameson Greer doet mee. De gesprekken gaan vooraf aan het staatsbezoek van Xi Jinping aan president Trump in Washington. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: ben Esme Geijmans en dit is het nieuws. De dieselprijs aan de Franse pomp is zondag gestegen naar een record van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost er gemiddeld €2,17. Ook in Nederland staat diesel op een record. De landelijke adviesprijs is €2,82,4 per liter. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag vrijgelaten. De verdachten moeten zich later verantwoorden. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie ging het om steekwapens of boksbeugels. De Belgische minister Vanessa Mats gaat niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Haar speciale zuurstoffles mocht volgens de regels niet mee in het vliegtuig. Daardoor is de reis te risicovol. Mats heeft clusterhoofdpijn en zou in New York over digitalisering en kunstmatige intelligentie overleggen. De Chinese investeerder Legend Holdings zet zijn belang van 90% in de Luxemburgse bank Bank Internationale à Luxembourg te koop. Volgens de Financial Times kan de verkoop ongeveer €2,5 miljard waard zijn. Goldman Sachs begeleidt de verkoop. De Luxemburgse overheid bezit 10%. Zuid-Korea en Japan melden dat Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft gelanceerd. Volgens de Zuid-Koreaanse militaire top werd het projectiel afgevuurd bij Wonsan en vloog het richting zee. Waar de raket is neergekomen is nog onduidelijk. Zuid-Korea eist dat Noord-Korea stopt met het afvuren van ballistische raketten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 103.1 FM. Paradise FM.
1: Aye.

0: je radio. Nog altijd uit volle borst. Paradise FM. Paradise
1: FM. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lancering als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen aan een record van €2,41 per liter. Benzine kost daar gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. De politie heeft alle 24 verdachten van de rel op het Malieveld in Den Haag vrijgelaten. De verdachten moeten zich later verantwoorden. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie ging het om steekwapens of boksbeugels. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow, hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ster, pa tur dia. Kiba to warda, hasi lie. Shop safe, simpel. Te wei pa hasi. Simpel.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen naar een record van €2,41 per liter. Benzine kost aan gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. De politie heeft alle 24 verdachten van de rel op het Malieveld in Den Haag vrijgelaten. De verdachten moeten zich later verantwoorden. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie ging het om steekwapens of boksbeugels. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment. Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten?

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: E3, betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
0: Mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Drie journalisten melden zich bij pers veilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd. Eén werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonche meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet die Italiaanse nationaliteit. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim wil dat Amerikaanse troepen die uit Europa vertrekken beschikbaar blijven voor de verdediging van het continent. Zo vallen er volgens hem geen gaten in de verdediging tegen Rusland. De Verenigde Staten hebben nog ongeveer 80.000 militairen in Europa. President Trump wil dat aantal afbouwen. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Bananentje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Drie journalisten melden zich bij Persveilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd, één werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonge meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de verkiezing voor het voorzitterschap van de Verenigde Naties. Na drie informele peilingen kreeg ze onvoldoende steun. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan geldt nu als grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over. De opvolger begint op 1 januari. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Wat daar zijn we weer. Dit is de

0: De zondagmiddag van Paradise met Bob Sinclair en Love Generation.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: We gaan ook voorbij komen van weer een enerverende week qua nieuws. Onder andere heb je vast wel gehoord over de KLM-vlucht die een paar uur onderweg was en toen opeens weer om moest draaien omdat Camille Eurlings, voormalig KLM-topman, een powerbank liet ontploffen. Dat was vooral ook vervelend voor Iselin Kalister die op die vlucht zat en vanavond, gisteravond was dat, een benefietconcert had waar ze nog voor moest oefenen. Nou, gelukkig is die vlucht inmiddels gegaan en is alles gewoon doorgegaan. Maar het blijft toch bijzonder dat iemand die toch wel beter had moeten weten omdat hij ooit bovenaan het bedrijf stond, dat veroorzaakt heeft. Verder blijft Dick Advocaat gewoon bondscoach van Curaçao. Dat heeft de FFK deze week bekendgemaakt. Er is ook nog een uitspraak gedaan door Man Pin, de oppositiepartij die betere toegang wil tot de stranden. Afgelopen week was er natuurlijk ook een protest over bij Marici, waar allemaal parasols zijn geplaatst, waar mensen ook onder zijn gaan zitten en weer onderuit getrokken. Hele toestand. Maar zijn we daar nu een verandering in gaan brengen en de commercialisering terugdraaien. En ook nog heel belangrijk goed nieuws. Er zijn namelijk 8 gestolen geiten teruggevonden. Het zal er maar voor jou kunnen zijn. De politie heeft de geiten in beslag genomen op de weg naar Fuik omdat ze aangemerkt waren als gestolen. Die zijn gewoon weer bij hun rechtmatige eigenaar terechtgekomen. Hey, wat zijn jouw vibes?

En hij is een god, is een DJ. Maar jij ook een beetje vandaag. Weekend Vibes betekent namelijk ook dat jouw vibes in de spotlight komen te staan door middel van de wat je wil aanvragen. Raymond, die heeft dat namelijk ook gedaan. Wilde graag iets horen van Bon Jovi op zijn relaxte zondag onderweg naar het strand. We gaan die rit iets aangenamer voor jou maken, Raymond. Met Always, die hoor je nu bij Paradise. Dankjewel voor je aanvraag. 'Cause Romeo is bleeding.

Sheeran en Gellit, Beautiful People. Nou ja, dan niet. Zometeen hoor je een artiest hier bij Paradise die zich er wel heel makkelijk vanaf maakte op een concert op een festival in Polen. Wat daar gebeurde, dat hoor je zo meteen. Ook Rita Marley komt eraan om jouw zondagmiddag nog iets relaxer te maken. En eerst Michael Zambello. Dit is Maniac.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: met Katy Perry, Timbaland.
1: Paradise FM.
0: Hij werkt ook samen met Beyoncé, met Madonna, nog heel veel grote namen. Maar of hij op een Pools festival waar hij afgelopen zomer stond nog een keer geboekt gaat worden, dat is nog maar de vraag. Want hij is nogal in opspraak gekomen. Hij liet maar liefst 29 nummers horen op het Lutz Summer Festival in Polen, als ik het goed uitspreek. Maar daar zong hij helemaal niks op. En hij zei eigenlijk maar één woord af en toe. Zoals apologize, sexy back. En dat was het, zeg maar, het hele performance. Dat hij gewoon klik een plaatje aanzette en daar een beetje op stond te deunen met zijn hoofd. Maar dat was het. Ze konden in ieder geval wel lekker meezingen, maar hij zelf niet. Timbaland, hoorde je. Ja, die ga je waarschijnlijk in Polen niet snel meer terugzien. Maar misschien wel weer met Rihanna. Die is behoorlijk aan het samenwerken met verschillende artiesten. We gaan even terug naar een oude toen ze samen met Jay-Z samenwerkte, hoorde je haar namelijk in Umbrella.

0: wat jouw zondagmiddag een beetje swingender kan maken, dan is het uiteraard Juan Luis Guerra.
1: Paradise FM.
0: Carta de Amor hoorde je bij Paradise. En hij heeft ook weer net nieuwe muziek uitgebracht. Deze week uitgekomen samen met een landgenoot. Ze zijn allebei afkomstig uit Santo Domingo, oftewel de Dominicaanse Republiek. Dat is namelijk een Manny Cruz. En als je die twee naast elkaar ziet staan, dan is het net vader en zoon. Het is geen familie verder. Maar als je de muziek hoort, dan zou je ook bijna niet anders verwachten. Dit is namelijk Nieve en Verano.

sneeuw in de zomer kan gewoon lukken. Nou ja, hier op Curaçao en ook in de Dominicaanse Republiek lijkt het vrij lastig. Maar zij willen mee aangeven dat elke liefde bereikbaar is. Ik denk niet dat het een juiste boodschap is voor alle mannen. Sommige dingen moet je gewoon opgeven. Gewoon denken, nee, dit gaat hem niet worden. Dat is niet iets wat je na moet streven. Maar het is wel een lekker nummer, Nieva Marano. Dus van Juan Luis Guerra samen met Manny Cruz. Zometeen hoor je hier Timbaland bij Paradise. Apologize komt eraan na

0: Timbaland en One Republic bij Paradise. I apologize. Ik moet me ook even excuseren. Ik ben zo meteen weer terug met dan de tractualiteit. Die gaat over World Cleanup Day. Is natuurlijk vooral afgelopen 2 dagen geweest. Maar vandaag is het officieel de dag. Ook muziek van INXS komt eraan. En Shanice na het nieuws.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: Afgelopen dagen is er flink opgeruimd, maar vandaag nog een speciale spotlight voor Clean Up Day.

0: Ladies bij Paradise. I love your smile, hoorde je.
1: Tractualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En hopelijk kan iedereen van de organisatie van World Cleanup Day Curaçao met een glimlach terugkijken op de successen van gisteren en eergisteren. Afgelopen dagen hebben ruim 2500 mensen meegeholpen om het eiland weer een stukje schoner te krijgen. World Cleanup Day is voor de 14e keer georganiseerd. En er is een hoop opgeruimd. Hoeveel precies? Daar moeten ze nog eventjes gaan tellen en wegen. En daar zullen we ongetwijfeld in de loop van volgende week meer over horen. Maar het blijft een fantastisch initiatief dat we toch samen even de handen uit de mouwen steken om het net een stukje mooier te maken. En daarom, om erop terug te blikken, nog een speciale spotlight vandaag in de Tractualiteit. Welk liedje past bij dat akkefietje op vandaag, de 20e van september, de officiële World Cleanup Day? Welke nummers gaan over schoon of schoner maken? Of nou ja, elke creatieve input die jij erbij kan verzinnen. Ik wou al verschil zeggen, want ja, het verschil maken, dat doen we allemaal in deze dagen. Deze had dus ook prima gekund, maar die komt nu al voorbij. Dus de Puma's kun je niet meer op kiezen. Dit is Zij Maakt Het Verschil bij Paradise. En via de andere keuze, app het door via de Paradise Web.
2: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.

0: actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
1: Het is vaak een doorn in het oog waar je ook rijdt over het eiland. Op de een of andere manier verschijnt er ook na het opruimen altijd weer nieuw afval. En daarom blijven we nu voor de 14e keer alweer een clean-up organiseren hier. En ja, het heeft natuurlijk weer veel opgeleverd. We horen ongetwijfeld in de loop van de week wat betreft afval, wat dat is geworden. Maar wat betreft muziek ook, want ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En Marielle, die dacht aan Alanis Morissette en Hands.

Roberts die heeft optie 2 aangeleverd. Natuurlijk een van de mooiste zelfverbeteringsnummers. Man in the Mirror. Michael Jackson is optie 2. En optie 3 is van Rihanna. Die koos voor Treat You Better van Shawn Mendes.

We kijken terug op een succesvolle editie van de Curaçao Cleanup dit weekend. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Niet genoeg stemmen voor Alanis Morissette en Hands Clean. Ook niet voor Shawn Mendes en Treat You Better. Maar dat betekent dat Robert er met de winst van doorgaat. Hij koos voor Michael Jackson en Man in

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Bij Tinto Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: Katy Perry, Skip Marty, Chain to the Rhythm, hoor je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Een nummer dat nog iets meer heeft achter zich dan op het eerste oor te horen is. We denken gelijk popmuziek en je hebt dit nummer vast heel vaak gehoord. Maar Katy Perry noemt het zelf purposeful pop. Chain to the Rhythm klinkt gewoon voor mij, als ik erover nadenk, over ja, alsof je op een dansvloer staat en helemaal hooked bent aan de muziek en daarop losgaat. Maar eigenlijk gaat het over het leven waarin mensen vastzitten en gewoon maar blijven dansen zonder dat ze echt nadenken over wat ze aan het doen zijn. Dus dat je geketend bent aan het ritme van het leven zonder dat je ziet wat er om je heen gebeurt. Terwijl de wereld in brand staat, dat je gewoon maar doordanst. En ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien wel herkenbaar is of was. Dat je misschien wel hierheen bent gekomen omdat je je vastgeketend voelde aan het normale ritme. En dat je hier bent gekomen en denkt, oh ja, zo kan het ook. Ik vind het een mooie boodschap van de, onder andere dus ook de kleinzoon van Bob Marley. Afgelopen maand mochten ze zijn zoon nog hier ontvangen.

Marnie, die op Curaçao Nortje Jazz aanwezig was. En nu hoor je dus weer één generatie later samen met Katy Perry hier op Paradise FM. Chained to the Rhythm. Mooie gedachtegangen achter de muziek. Zo meteen Leanne Rimes. En eerst PhD. En dit is I Won't Let You Down. You

Heerlijke, relaxe vibes van de Robert Cray Band. Maakt het weekend helemaal af. Right Next Door hoorde je bij Paradise. Terwijl we alweer met één been in de nieuwe werkweek staan. Waarop ik jou ook weer mag vergezellen. Tussen 10 en 12 ben ik weer op de plek van Joris. Dus schuif gezellig aan. Neem me mee door je werkdag heen. Zometeen non-stop lekkerste Paradise. We hebben van Fleetwood Mac, Chef Special. En we sluiten hem af met de Counting Crows. Dit was Weekend Vibes. Tot morgen. Ajo.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com força, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Arie Winterswijk met het nieuws. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
7: Zwemmen?
6: Ja!
7: Glijbanen?
6: Ja!
7: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
6: Dat wil ik!
7: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
6: Ik ben er helemaal klaar voor.
7: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra di cas. Calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester, patur dia. Kiba to warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Tortur in Carrefour.
2: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De radicaal-rechtse AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren te winnen met 37% van de stemmen. De SPD volgt met 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz lijkt 5,5% te halen. In Berlijn wordt Die Linke de grootste partij. Merz wil bondskanselier blijven. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over geweld door handhavers. Het voorstel gaat ervan uit dat handhavers rechtmatig handelen als ze geweld gebruiken. De Nationale Vergadering heeft het goedgekeurd. De Senaat moet nog stemmen. Ook in andere Franse steden waren demonstraties. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd. 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
6: Nee, een restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
6: Exactement.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. De radicaal-rechtse AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommelen te winnen met 37% van de stemmen. De SPD volgt met 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz lijkt 5,5% te halen. In Berlijn wordt Die Linke de grootste partij. Merz wil bondskanselier blijven. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over geweld door handhavers. Het voorstel gaat ervan uit dat handhavers rechtmatig handelen als ze geweld gebruiken. De Nationale Vergadering heeft het goedgekeurd, de Senaat moet nog stemmen. Ook in andere Franse steden waren demonstraties. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie brievengat.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78 naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotem huis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een rotem huis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rottumhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
2: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugal machtig, wat heerlijk.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe. Realización, visualización y con focus. Realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
6: Oh, fijn.
5: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
6: Nou, zet mij maar weer te koop.
5: Oké, wat wil je dan?
6: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner...

0: bij het Pleincafé en de buren. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
5: Oh, fijn.
4: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
5: Nou, zet mij maar weer te koop.
4: Oké, wat wil je dan?
5: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
6: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
5: En die groene bank?
6: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de roze olifant in Mahai.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78 naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Hofeim, Hofeim, Hofeim. Dat zijn Japanners die dus salsa kunnen spelen. En niet zomaar salsa. Erg goed doen ze het. Orquesta de la Luz en je raadt het al, Salsa Caliente de Japón. En die Japanners wonen wel jaren in Amerika. En daar leren ze dus goed salsa spelen. Leuk, hè? Het was een grote hit. Stond maandenlang nummer 1 op de top 40 en behaalde ook de grootste hit van het jaar 1990 op de top 100. Die dame die je dus zojuist hoort zingen, heet Nora. En Orquesta de la Luz was hier op Curaçao, jazeker, in Curaçao Festival Center met een groot publiek. Meer dan 10.000 mensen. Naast die Salsa Caliente in Japón hadden ze nog 5 andere hits. Maar daarna was het gedaan met Orquesta de la Luz. Het licht ging dus uit. Zo. Kijk eens aan, het is 7 uur geweest. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente aan de Muziek. Hoor je het al misschien? Ambiente is dus begonnen. Het vaste prik op Paradise FM. Zondagavond eindelijk dus nu iets leuks op de radio. Voor vanavond heb ik een aantal leuke singles, maar ik zie het nu pas. Alle singles die ik heb, die zijn allemaal boven de 4 minuten. Dus we mogen wel opschieten.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa. Hey,

0: Pasukan!
1: We hebben ze gezien op de eerste avond van Curaçao North Sea Jazz. Muziek van Gente de Zona uit Cuba. En Ella Tiene Fuego, een geschenk aan Celia Cruz. Wat hebben ze nou gedaan, technisch gezien? Een aantal hits van Celia Cruz dus uitgekozen. De muziek eruit gehaald en dan weer geremixed samen met muziek van Gente de Zona. Vandaar dat het ook zo fresh klinkt. Celia Cruz op zichzelf overleed in 2003 op 77-jarige leeftijd. En ze had uiteraard ook nog een bijnaam. En de bijnaam was La Reina de la Salsa. Ella tiene fuego betekent, zij heeft er vreselijk veel zin in.
2: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.
1: Op zondagavond is het altijd gezellig, want dan is namelijk Ambiente aan. En ik wens je van harte een gezellige zondagavond.

Wat een ritme, hè, hebben die Brazilianen. Kaoma en Danka Tango Mago. Het is natuurlijk wel Braziliaanse muziek, maar de groep werd gevormd einde jaren 80 in Parijs, in Frankrijk. En ze hielden het vol tussen 1989 en 1991. Hun eerste hit was natuurlijk wel Lambada. Maar Danka Tango Mago doet er ook niet onder. Je luistert naar Ambiente en zometeen mijn eerste lokale productie voor dit uur. Komt eraan, maar dat pas over 4 minuten. Eerst Whitney.

0: We missen haar. Ja, zeker tot de dag van vandaag. Whitney Houston, I Wanna Dance. Ik weet het nog, de dag van vandaag. Ik had namelijk op Mino 25, waar ik dus vroeger werkte, bestaat dus niet meer, een carnavalprogramma. En ik moest het carnavalprogramma even onderbreken, tussen al die mooie tumba en al die gezelligheid, om het vreselijk nieuws te vertellen over Whitney Houston, die dus dood werd gevonden in een badkuip. En dat gebeurde allemaal in februari 2012. Ja, dat was toen natuurlijk breaking news. Urgente, urgente. Ja, het verpest natuurlijk wel het carnavalprogramma, maar het nieuws kwam dus inderdaad dramatisch over voor heel veel mensen. En zeker voor alle fans.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise. Dit is Ambiente. Met David Arisa.

0: Batallando Corrido, Anoche Dios Ne Hablo. Echt een stuk muziek voor een zondagavond, vind je niet? Ben je vandaag naar de kerk geweest? Niet? Nou, volgende week dan maar. In ieder geval, wat God belooft, blijft. Vijanden kunnen jou helemaal niks doen, want God is altijd bij je. Batallando Corrido, de naam op zichzelf Corrido, komt heel vaak voor in Mexico. Het zijn verschillende groepen die dus inderdaad de revolutie van Mexico omschrijven. Of beter gezegd beschrijven. Over het algemeen zijn het jongere groepen, maar het heeft niet altijd te maken met religieuze composities. Dat ook alweer niet. Dus, mocht je ooit naar Mexico gaan, dan zal je dus kunnen te maken hebben met verschillende Corrido. Allerlei groepen dus, allemaal met hun eigen doel. Over het algemeen zijn dat studerende jongeren, meestal bij de universiteit. Weet je dat?
1: Dit is het geluid van Curaçao.
0: Jazeker.
1: Je hoort hem overal. Paradise.

0: Ballads in je gehoor op dit fantastische zondagavond. Bon Jovi, muziek uit 1994. Always. Hallo, hallo, hallo. Buonanotte. Hoe loopt jouw zondagavond? Dat heet genieten. Van je laatste uren van je weekend moet je altijd gezellig doorbrengen, zodat je een verse week fris tegemoet kan gaan. Jouw zondagavondshow Ambiente wordt ook in Nederland uitgezonden via Havenstad Radio in Rotterdam. Het programma wordt wel hier gemaakt op Curaçao, op onze Doshi Curaçao, maar het gaat dus daar ook de lucht in. Tussen 7 en 9 uur. In principe dezelfde tijd, maar dan natuurlijk wel Nederlandse tijd. 6 uur verschil. Contact maken, dat kan altijd. Dat kan je doen via de vaste applijn van Paradise FM. 675-1031. Laat ons weten wat je vindt van de programmering van Paradise FM. En zeker ook dit programma Ambiente. Voor vanavond wil ik even de groeten doen aan Franklin Pardoen. Bonocci Franklin. Het achternaam Pardoen, volgens mij is dat uit Bonaire. De achternaam Pardoen hoor ik in ieder geval hier op Curaçao niet vaak. Ook wil ik nog eventjes een bonocci roepen aan Carina Copra. Carina Copra, bedankt voor het appen en bedankt voor het luisteren naar dit programma. En als laatst voor vandaag ook nog in Nederland, Willem Hoofdendijk. Die luistert diep in de nachturen naar Paradise FM via zijn superintelligente telefoon. Ja, op de app. Heb jij trouwens ook de app van Paradise? Ga dan gauw even naar de Play Store, dan vind je hem heel makkelijk. Mijn picture staat er nog niet op, maar daar zal ik zeer binnenkort voor zorgen.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

computer. En ik zie dat zij maar één hit had hier op Curaçao. Shannon en Let the Music Play. Volgens mij noemen ze dat in Nederland één dagvlieger. Maar misschien heb ik het mis hoor. Ik ben uiteindelijk ook maar een Curaçao. Dus volgens mij is het zo. Zo niet, Pordonami. Je luistert naar Ambiente. Het is Paradise FM, het geluid van Curaçao. En dan nu is Bob Marley en de Wailers.

Een lekkere, rustige merengue gespeeld en gezongen door Daniel Santa Cruz. Bajo la lluvia, zo heet het. Zeer laag hangende bewolking. Nou, en die zeer laag hangende bewolking, dan kom je dus bij regen. Nou, en regen, ja, dat mogen we hier best wel hebben, vind je niet? De maand oktober komt eraan. En oktober behoort ongeveer toch wel tot de regenmaand. Nou, laten we daar maar op hopen. Want het eiland is natuurlijk wel hartstikke droog. We zullen zien. Dan even iets heel anders. Ben jij een salsa-liefhebber? Nou, als je een salsa-liefhebber bent, dan behoor je dit hit van Tito Nieves te herkennen.

Canto Fantasia, de grote hit dus van Tito Nieves. Het lied heeft hij geschreven in 2004, best wel een tijd geleden. En Sergio George en Carlos Vives kwamen op een fantastisch idee om hetzelfde nummer opnieuw op te nemen, maar dan geplaatst in het Bayonato. En dat klinkt zo. Hier heb je hem uit Colombia. Carlos Vives dus, Fabricando Fantasia.

Lekker dansbaar, hè? Nu dus een Vallonato. Een cover dus van originele van Tito Nieves, Fabricando Fantasias. Je hoort hem nu in uitvoering van Carlos Vives samen met Sergio George. En je weet het, Sergio George is niet zomaar iemand. Zometeen het tweede uur van Ambiente. Ja, we gaan lekker door na 8 uur. Met meer gezellige en bon musica op Paradise FM. Eerst even muziek van Glenn Silvani. Dat is de vader van Levi Silvani. Hier is hij met een keurig pop-rock in het Papiamento. Atamiki.